0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Martin Garrix en Khaled, Ocean, voor het gaat kun, daarin met 6767 hier op Helleberg FM. Middag sê, is 28.5 minuut na 1 uur, ons het 2 uur weer vir die jongste nies, maar ons nog lekker muziek wat ons soon toe vat. Neon Dreams is net hierna, ook ene van Liesel Pieters.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that.

0: Joe Louis en Dominic Niels, Better Days, voor het gaat Jethro Tate met Dreams hier op Helleberg FM in die drenerij begin met Latto, Mariah Carey en DJ Khaled with Big Energy. Dit is precies 2:30, bly ingeskakel, ons gaan nou gesels met Jan Willem om te hoor wat jy vanmiddag kan verwag tussen 3 and 6 afternoon drive hier op Helleberg FM. Maar net daarna lekker muziek in van Maroon 5.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinielvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai. Of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
2: This is Helleberg FM 93.6, your community station.
3: Baby, I'm

0: Dit is 2, ek sweer op Helderberg FM 93.6. So 23 minute na 3 op die vrijdagmiddag. Ek hoop het gaan sommer voort die wind met jou. Dankie vir die teerpadtreffers wat besig is om deur te kom. Stadig maar seker op 021-100-6936. Ons kyk net na 4 na hulle. Hou aan om hulle deur te stuur. First come, first serve. En hou om vir my so paar van hulle deur te stuur. Een hele paar opties dat ek kan kies en keer. En hier is dalk nie een van hulle het nie. Dat ek vir die volgende ere kan speel wat hier op jou lysie het. Jy kan die kans staan om een burger vir 2 te wen by die Splinter nieuwe restaurant. Die Blue Restaurant and the Cocktail Bar. Dit is ook waar ons outside broadcast morgen plaasvind. Vir Silverare is goud werd. Daar die veld toch wat morgen tot een einde kom, en al die Golden Care Kids wat ingesamel is die afgelope 2-3 maande vir die ou mense in ons gemeenskap, gaan uiteindelik ingesamel word en gepak word, om dan later dan uitgedeeld te word, so ons nooi jou uit om saam met ons te kom en om by ons te kom aansluit morgen tussen 9 en 12, die Blue Restaurant and Cocktail Bar daar in Beach Road, Hibernian Towers, jy sal ons muziek hoor en skakel in op Helderberg FM om meer uit te vind daaroor. Oor die volgende 6 minute kyk ons na jou nuus hooftrekke en 'n verkeersopdatering.
1: Tyres, tyres, tyres. Point S Modern Auto Services is your tyre go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you love. And here's the bonus. Get tyre protection insurance on all tyres so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment? Balancing? Fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Street. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
0: Helderberg Hospice invites you to support their annual golf day on the 5th of June at Somerset West Golf Club. A meaningful event aimed at making a real difference. At Helderberg Hospice, their purpose is to help people and their loved ones meaningfully navigate their serious illness journey. Funds raised through their event

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dit is Liam met Volmaanie, een van jou heel eerste teerpadtreffers vanmiddag. Ons het ook gehoor vanaf Marty wat haar voice nou deurgestuur het.
1: Hi en Willem, my teerpadtreffer vanmiddag. Shane Reed se onthou. Baie dankie, lekker dagie by.
0: Ons maak weer so.

It's brand new from Amy Jones, again on Helder Berg FM. 21 minutes past 5, good afternoon. Nog 'n teerpatreffer wat deurgekom het so bietjie vroeër. Hierdie ene kom vanaf Nanique wat sê goeiemiddag julle. Hier is ons my teerpatreffer van Enrique Iglesias, Escape. No, ek het nie Escape nie, but I've got the next best thing for you. I've got Enrique Iglesias coming up with Heartbeat.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Nu het was de eerste keer.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.